0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

0: Ja, of het ook inderdaad een lovely day wordt, wordt nog even afwachten natuurlijk vandaag. Hè. Goedemorgen, het is maandag. Sowieso weer werken. Het is de eerste werkdag weer van deze week. Dus dat betekent dat we weer share in de gang moeten, zoals we dat zo mooi zeggen. Ja, goedemorgen. Dit is Voor de Wekker Wakker op deze maandag, 27 juli. Ja, de explosieve opruimingsdienst, de EOD, die waarschuwt voor fosforgranaten en andere munitie die nu bloot komen te liggen. Omdat de rivieren in lage waterstanden zitten. Het probleem is niet alleen dat de granaten gemakkelijk kunnen ontbranden, maar ook dat het daarna alsnog een springlading tot ontploffing kan komen. Ja, het advies van de EOD is, als je een stuk munitie tegenkomt, niet aanraken, de politie bellen en wegwezen. Zo zegt de woordvoerder van Defensie. En de politie die zegt een onderzoek te doen en haalt dan zo nodig de EOD erbij. Hè? Ja, in Doornenburg, bijvoorbeeld bij Nijmegen, gebeurde er niks. Het bleek achteraf een gewone mortiergranaat te zijn. Ja, ik vind hem toch wel wat. Ja, de andere granaat die bleek fosfor te bevatten. Dat begon eerst te roken en ontbrandde toen er door de aanraking met het karretje zuurstof bij kwam. Ja, de vissers die belden 112. De gealarmeerde brandweer die heeft toen de EOD ingeschakeld en die maakte de granaat weer onschadelijk. Ja, de springlading van de granaat is dus dit keer niet tot ontploffing gekomen. Maar het had wel kunnen gebeuren natuurlijk, hè. Ja, er liggen heel veel granaten, hè? Heel veel munitie liggen er in de rivieren. Omdat het einde van de Tweede Wereldoorlog, toen het klaar was, toen hebben heel veel militairen, heel veel infanterieën en zo, die hebben hun handgranaten en geweren en van alles, hebben ze gewoon de rivier in gegooid, want die hadden ze toch niet meer nodig. Ja, en ja, nu 80 jaar na dato, komen die dingen natuurlijk weer bovendrijven, hè? Ja. Goed, nou, dat is in elk geval even oppassen geblazen als je zoiets ziet, hè. Ja, vooral mensen met zo'n magneetvisapparaat, hè. Die doen dat ook nog wel, hè. Die gaan dan magneetvissen. En die halen dan heel vaak nog een granaat naar boven of zo. Of een geweer, of een pistool, of kogels, heel vaak. Die dan in zo'n rivier liggen, hè. Ja. Dus dat is ook erg gevaarlijk natuurlijk, hè. Als zoiets gevonden wordt, gelijk de EOD bellen. Of althans de politie, hè. En die schakelt dan de EOD weer in, hè. Ja. Goed, het is vandaag maandag. Ik zei het al, het begin van de werkdag. Dat betekent dat we weer Schengen erheen gaan. We hebben weer veel te doen. De dagtoppen, het laatste nieuws, verkeersinformatie. En natuurlijk gaan we even kijken wat het weer wordt vandaag. En ja, die ziet er vooralsnog wel redelijk uit. Dus blijf luisteren.
1: Tot 7 uur ga je luisteren naar Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet.

0: Nou, daarom stond het liedje van Telly Savalas, hè? Kojak, die het liedje zong. En Ruud heeft het al een keer over gedaan, een tijdje geleden, met Some Broken Hearts and Never Meant. Ik draaide hem gisteren ook al, maar toen voor een heel klein gedeelte. Want toen kwam het nieuws eraan en toen heb ik het niet meer gered, hè? Nee. Dus hierbij nog een keer Ruud met Some Broken Hearts Never Meant. Ja, het is vandaag een bijzondere dag. De zeven heiligen staan op de kalender. Ze worden de zeven slapers genoemd. Het zijn de lotsheiligen. Ja, als het regent op de heilige zeven slapen, regent het tot zeven dagen later. Kan trouwens nog erger. Na de zeven slapers richten zich zeven dagen en zeven weken. Ja. Dat is minder natuurlijk. Dus vandaag even het weer in de gaten houden. Ja, vandaag ook schilder Vincent van Gogh. Die schiet zichzelf in de borst met een revolver in 1890. Twee dagen later gaat hij eraan dood en overlijdt hij aan zijn verwondingen. En op deze dag in 1909, Orville White, een van de bekende vliegenierboers, die breekt het duurrecord vliegen. Hij houdt zijn vliegmachine 1 uur, 12 minuten en 40 seconden in de lucht. Aan het einde van de vlucht was hij zo moe dat hij zijn vliegtuig liet neerstorten. Hij en een passagier die naast hem zaten kwamen er zonder kleerscheuren vanaf. Ja, en tot besluit in 1921 de Canadees Frederick Banting en de Amerikaan Charles Best, die slagen er als eerste in het hormoon insuline te isoleren. Nou ja, insuline is het hormoon dat de suikerhuishouding in het bloed regelt. Ja, wie te weinig insuline heeft, die leidt aan diabetes. Te veel of te weinig suiker in het bloed kan gevaarlijk zijn. En onder andere ook zorgen dat je blind wordt bijvoorbeeld, hè. Of ja, dat bepaalde lichaamsdelen afsterven, zoals bijvoorbeeld tenen of voeten of benen. He, erg gevaarlijk in elk geval. Maar in 1921 wordt dus het hormoon insuline geïsoleerd. En dat is het begin van dit medicijn wat door heel veel mensen vandaag de dag gebruikt wordt. Hè? Ja. Ja, vandaag begint het met wolkenvelden. Plaatselijk komt het ook wat tot regen. In de middag, vanmiddag, dan trekken de buien weg. En gaat de zon ook doorbreken vanuit het westen. Er is een matige westenwind. De temperatuur stijgt naar 21 graden in Noord-Holland en 24 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Groot gedeelte van Brabant en Limburg. En vanavond dan is het ook nog een tijdje zonnig. En blijft het over het algemeen droog. Maar er kan wel in de nacht een spatje regen vallen.
1: Back to the 80s. Back to the 80s. Back.

De dagtopper voor vandaag. Wiggle, ziggle, boogie, woogie. Ja, hoorde je voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker op deze maandagmorgen. Even kijken naar het nieuws. Ja, de benzine gaat omlaag, want de olieprijzen die dalen. Daar kon je denken, zou het inderdaad zo zijn. Ja, de benzineprijs zal nog eventjes hoog blijven natuurlijk. Maar de olieprijzen zijn wel omlaag gegaan. Die dalen namelijk vandaag flink, omdat de VS afgelopen weekend de luchtaanvallen op Iran hebben gepauzeerd. Ja, Brentolie, de belangrijkste indicator voor olie uit het Midden-Oosten, die daalde al met 6% rond de $91. Dat is €80 per vat. En vorige week kwam de prijs van Brentolie kort boven de $100, oftewel €88 per vat. Ja, nou ja, verder nog nieuws uit Iran, want ze zeggen namelijk vergeldingsaanvallen in het Midden-Oosten te staken. Iran die zegt dat het is gestopt met vergeldingsaanvallen op landen in het Midden-Oosten waar de VS troepen heeft gelegerd. De aanleiding is dat de VS sinds vrijdag, na ongeveer 2 weken, het bombarderen van Iran heeft gestaakt. En ja, dat heeft dus gunstige ontwikkelingen, want dat betekent dus dat de benzine waarschijnlijk over een paar weken ook weer iets omlaag gaat. Ja, het zal nooit meer op de oude stand komen natuurlijk, hè. Nee, dat blijft natuurlijk altijd weer hoger als wat het eerst was, hè, wat we gewend waren toen. Daar zal het nooit naar terug gaan, maar het gaat wel iets omlaag, hè. Ja. Ja, er is in Sappemeer in Groningen afgelopen zondag een aardbeving geweest. De beving had een magnitude van 1,6, wat op de 3 kilometer diepte gemeten is, zo meldt het KNMI. Ja, de reden van deze aardbeving, dat is natuurlijk omdat er natuurlijk geboord is in de buurt. Ja, het gaat om een geïnduceerde aardbeving. Dat houdt in dat de beving werd veroorzaakt door menselijk handelen. Ja, gewoon door gaswinning. Het aantal aardbevingen is wel aan het afnemen sinds de gaswinning in 2024 al gestopt is in Groningen. Op het Groningenveld. Maar de kans blijft bestaan. Zo was er in 2025 bij het Groningse Zeerijp ook een beving op 14 november met een magnitude van 3,4. En het was de op 2 na zwaarste aardbeving in het Groningenveld. Ja, je zal er maar in de buurt wonen, hè. Ja, men boort niet meer naar gas, maar zo zie je maar, er zijn nog wel aardbevingen. Nog even wat files. De A1, Amersfoort, Amsterdam, daar is het druk. De A9, Amstelveen, Alkmaar, daar is het ook aansluiten geblazen. De A16, de A17, de A20, Hoek van Holland, Gouda. Bij Terbrechtseplein, daar staat het dicht. En ook Utrecht-Breda, bij Everdingen, het knooppunt Gorinchem, daar zijn wegwerkzaamheden. En dat is pas op 3 augustus afgelopen. Sassenheim-Velzen, even uit de buurt, daar is het ook oppassen. Bij IJmuiden vooral, richting Beverwijk, Dordrecht-Papendrecht, daar is het druk op de weg. De N50, daar is het ook aansluiten geblazen in verband met wegwerkzaamheden. Vooral richting Emmeloord, daar is namelijk de verbindingsweg dicht. Hè? Dus dat zijn de files en de vertragingen op de wegen. En ook bij de Ring Antwerpen is het druk, krijg ik net door. Het is Diana Olierook. Ja, zo heet ze. Kan het ook niet helpen. Mooie achternaam. In het licht.

Ja, laid back. Ja, laid back is letterlijk achteroverleunen. Maar het is vooral een vibe. Ja, laid back is chill, relaxed, nergens stress over hebben. Dat is wat laid back is. En laid back was ook het liedje, hè? Met Sunshine Reggae. Ja, bij Voor de Wekker Wakker. Ja, vandaag is het zeg maar een speciale dag om aandacht te vragen voor hoofd- en halskanker. Dat is een verzamelnaam voor strottenhoofdkanker, keelholtekanker, mondholtekanker en speekselklierkanker. Kanker in de lymfeklieren in de hals, lipkanker, neus, holtekanker, huidkanker. Aan het ooglid onder andere, neus, oorschelp. Ja, het is allemaal niet zo vrolijk wat ik nou vertel. Maar goed, er wordt vandaag wel aandacht aan geschonken. Het is namelijk vandaag internationaal de speciale wereldhoofd- en halskankerdag. Om aandacht te vragen voor deze verschrikkelijke ziekte. Ja, 27 juli is dus uitgeroepen tot de World Head and Neck Cancer Day. Ja, en men is nog steeds bezig om medicijnen te vinden voor diverse soorten kankersoorten, die ik dus net allemaal heb genoemd. Hè. Ja, er zijn heel veel kankersoorten. En ja, je hoort het ook her en der. Hè. Het lijkt alsof er niks anders meer is waar je aan doodgaat. Dus alleen maar kanker, kanker en nog eens kanker. Ja, vandaag dus in elk geval wel aandacht voor deze ziekte. Ja, in Nederland worden jaarlijks ongeveer 3000 mensen getroffen door hoofd- en halskanker. Ja, het treft meer mannen dan vrouwen. Het komt vooral voor bij ouderen. In de leeftijdscategorie tussen de 60 en de 80 jaar. Ja, kanker in het hoofd-halsgebied tast belangrijke functies aan. Zoals drinken, eten, ademhalen en ook spreken. Ja, hoofd- en halskanker is een verzamelnaam. Dus voor een grote reeks aantal kankersoorten. Hè? Ja. Vandaag dus aandacht voor deze verschrikkelijke ziekte.

valreep van 2000 maakte Boyzone in 1999. I love the way you love me. Ja, we waren toen wezenloos populair. Alle dames die gingen er naartoe. Ook hier te zaakjes, hè. Ja, the love the way you love me hoorde je van Boyzone voorbij komen. Ja, morgen dan is bij het Homo-monument in Amsterdam een herdenking gepland om steun te betuigen aan de slachtoffers en nabestaanden van de aanslag op de Pride in Berlijn. Ook in Berlijn zelf wordt stilgestaan bij de aanslag. De Brandenburger Tor werd verlicht in regenboogkleuren. Dat gebeurde gisteravond. De regenboogvlag is het symbool van de LHBTI-gemeenschap en staat voor diversiteit en tolerantie. Ja, de kleuren werden vanaf zonsondergang op het beroemde monument in de Duitse hoofdstad geprojecteerd. Ja, bij de aanslag reed een bestelbus in op deelnemers van de Pride vlakbij de Potsdamer Platz. Daar kwam een vrouw om het leven en raakte 29 mensen gewond. Ja, de 21-jarige vermoedelijke dader werd gisteravond doodgeschoten toen hij met een steekwapen op agenten afrende. Ja, er was bijna een dag naar hem gezocht. Hè. Verschrikkelijke ramp daar in Berlijn. Hè. En dat wordt dus morgen herdacht in Amsterdam en in Berlijn. Hè. Hier is Doe Maar, nachtzuster.

fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de Hitkampioen. Enig in zijn soort.

dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is een goede recht, de nieuwe tijd net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Groot Haaltert.
1: Iemand is die als een zak vol goesting op aarde is geworpen. Als er iemand is met een beest in zijn lijf, dan is hij.
2: I love because it feels so great.
3: De hitkampioen. Enig in zijn soort.

plaat met een dikke, vette stempel op met Feel Good. Wel, dan behoort deze ertussen. Mart Hoogkamer en Ik Ga Zwemmen. Dit noemen ze een echt oogwurmpje. Jawel, blijven zingen en blijven genieten. Dat doen we nu uit de jaren 80, meer bepaald 1982. Captain Sensible.

0: geformeerd door Jimmy Somerville en Richard Coles. En Jimmy die we kennen van onder andere de Bronski Beat, lieve mensen. En de groepje scoorde in 1986 een wereldhit met Don't Leave Me This Way. Dat in onder andere Groot-Brittannië en Nederland de nummer 1. Het werd een hele dikke dus. Een cover van Harold Melvin en de Blue Notes.
1: Dit is de middle of the road.

wat is het meesterwerkje? Boston. Uit natuurlijk de stad Boston. De meeste successen vierden ze in de jaren 76 en 80 van de vorige eeuw. En hun muziek was natuurlijk van grote invloed op het grensgebied van hard rock en pop ballads. Hun grootste hits waren onder andere Amanda.

weg geweest. Robert, Sugar Baby Love. En Natalie Cole. This will be. Wees welkom waar je ook bent op dit ogenblik. Waar je ook gehuisvest bent. Misschien ben je wel geïmigreerd zo richting het verre zuiden. Het Amerika ook. Daar hebben we de luisteraars natuurlijk. Of in dan en dan. In ieder geval, welkom. Dit is de Middle of the Road.

0: This Before.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: We zijn nog steeds jong. Nou, goed. Ik voel me hartstikke jong. Ik ben een beetje wild. Komt goed uit. Ook bij het volgende nummer van 1980. Hier is Bloem.
1: Dit is de middel.
0: Joost, Timp en zijn grote vrienden zingen voor jou. Voor

0: paar keer per jaar naar Spanje.
1: Ja.
0: En die hele dag lekker in je zwembroek rondhuppelen. Ja. Of je Nederland niet te proberen natuurlijk. Maar goed. En s'avonds, die zwoele nachten. Ja, nee, goed. Ja, die zwoele avond, hè? Gezellig bij een barbecue of zo. Oh, lekker wijntje erbij. Of een zwart biertje, een echte

0: Mail komen nog wel eens vragen binnen van de knecht. Jij zoekt die plaatjes lekker niet zelf uit, hè? Dat gaat allemaal automatisch via de computer. Nee, echt niet. Nee, daarvoor hebben we een speciale medewerker in dienst. Zijn naam is Jaap. Welzeker, onze music director. Zoekt alles keurig uit en nou goed.
1: Dat is niks, en dat is niks, en dat is ook niks, en dat is helemaal niks.
0: Nee, dat bedoel ik maar, hè. Gebeurt allemaal heel eerlijk hier. En democratisch zelfs, hè. Nou goed. Wees welkom bij de Middle of the Road Show. Ook via alle wifi-kanalen die te vinden zijn op deze aardkloot. En natuurlijk zijn we te vinden op...

11. En dat scheelt wel weer de helft. Dat gaat die zet met als zanger Peter Tertico in van Last in Show weer, vrienden. Het gaat snel, ik weet het. Maar het was werelds heerlijk. Brenda, bedankt voor de koffie. Frans, bedankt voor de cookies. Arnold, bedankt voor de massage. Jeetje, dat was goed. Maak er wel leuk van voor de rest van de week. Het zal wel lukken, denk ik, hè.

0: is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Weer of geen weer, op maandag.

Hauer. Je kent dat wel, hè? Dan kan je een bepaalde tijd tegen een heel voordelige prijs drinken. Wordt toegepast in de horeca. Maar bij ons de eerste plaat van dit programma op maandag. Weer of geen weer. Vrienden, welkom. Ik hoop dat jullie een fijn weekend hebben gehad. We hebben onze huishoudtip. Hebben onze artiest van de dag. Het weerbericht is er ook bij. En natuurlijk fijne muziek. We gaan eens kijken, hè. Ik heb de Beatles, Penny Lover. Ik heb Calvin Harris. Ik heb de Brothers Johnson. Ik heb Madness. Uit Frankrijk, Si Jérôme. Heeft niks te maken met Suske en Wiske en Jérômeke. Nee, het is een andere Jérôme, ja. Ik heb ook Aretha Franklin, Dimitri Vegas en vele anderen. Tweede plaat, we gaan eentje draaien uit Vlaanderen. Wie kent hem niet? Christophe. En zijn nieuwste, ik geloof nog in mijn dromen.

Precies 23 jaar geleden, het was 27 juli 2003, overleed de Amerikaanse komiek Bob Hope. De man werd 100 jaar.

I go to Rio met Peter Allen. Ik ben er nog nooit geweest, misschien de moeite waard. 136 jaar geleden, 27 juli 1890, dan schiet de Nederlandse kunstschilder Vincent van Gogh zichzelf in de borst.

0: Onze huishoudtip van vandaag.
1: Heel herkenbaar is het, hè? Je haalt een blikje drank, maakt het open en heel dikwijls spuit je drank alle kanten op. Wat is de oplossing? Wel, tik met je vingers aan de zijkant van het blikje en je zult merken, als je het nu openmaakt, gaat er niets meer uitspuiten.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

0: De artiest van de dag.
1: Onze artiest van de dag is Cliff Richard, geboren als Harry Roger Webb op 14 oktober 1940. Cliff Richard is een Britse zanger en acteur. In 1995 is hij geridderd en werd zijn artiestennaam ook zijn officiële naam. Je hoort van hem twee nummers, Congratulations en Angel.

Merco Schuitmaker met Deze Nacht. 40 jaar geleden, 27 juli 1986, verslaat Greg LeMond uit de Verenigde Staten zijn Franse teamgenoot Bernard Hinault en wint voor de eerste keer de Ronde van Frankrijk. In 89 en 90 won LeMond nog een keer de Tour. Greg LeMond is nu 65. Hij werd ook tweemaal wereldkampioen op de weg.

dat was ook al een oude, maar een mooie, geef toe, mooie plaat toch wel. Lingering aan Pieter Lau. We zijn vandaag 27 juli, vrienden. En op 27 juli 1990 valt de laatste Deux Chevaux, of lelijk eentje, dat is een auto, hè, Citroën, ja. De laatste Deux Chevaux valt op een 27 juli in 1990 van de band. En dat in de Citroën-fabriek in Portugal. We gaan kijken naar het weerbericht. Vandaag op maandag 23 graden. Lekker weer, maar het wordt stukken beter, hoor. Ja, ja. Morgen dinsdag 29, hele dag zon. Woensdag 32. Donderdag 32. Vrijdag 30. En dan zaterdag 29. Je kan weer terrasjes doen bij de vleet. En je kan in je tuin in bikini lopen, mevrouw. Wat houd je tegen? De vakantieoorden, Tenerife 23, Las Palmas 24 graden, in Malaga 34, Antalya 33 en in Benidorm 30 graden. Ziezo, de kop is eraf voor deze week. We zijn er morgen natuurlijk, nieuwe aflevering. We gaan eruit met Charles

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Muziek. Juist als het water van de Noordzee.
3: Dit is de

Ja, inderdaad, het is weer al het weekend voorbij. Het gaat weer te snel, het gaat veel te snel. Ja, welkom in de Lunchbreak Club natuurlijk hier. We zijn er weer tot 1 uur natuurlijk. Met de nodige muzikale vitamintjes hier deze maandagmiddag. Lunchbreak doen we dus, zoals gezegd, tot 1 uur met de lekkere muziek. En we begonnen met ABC, het lekkere alfabetje. En het allemaal met Smokey Sings. En ook nog aan onze collega's hiervoor natuurlijk voor de lekkere koffie dat ze hebben laten staan. Mag ook wel eens een frisdrankje zijn natuurlijk, hè? Inderdaad wel.

Ach, wat een lekkere song, hè? Inderdaad wel. Muziek van Jan Keizer en Annie Schelder natuurlijk. En Take Me To Ibiza, waar het is van. Ja, in de zomer is dat daar zeker altijd van, hè? Natuurlijk wel, ook in de wintertijd. Als het een klein beetje rustiger is, wel, dan is het nog steeds lekker om daar te verblijven. Zo, we zijn er weer heel de week natuurlijk voor jou op de radio, op jouw fantastisch radiostation. 24 uur per dag, 7 dagen per week zijn die mensen er voor jou en ik mag daarvan een uurtje meepikken. Over de middag tussen 12 en 1. Hier is Michael Jackson en Human Nature. Man die waarschijnlijk ook veel van de natuur hield, hè? Inderdaad, denk het wel.

Ach, lachere, inderdaad. Atje van den Berg, of anders gezegd, Vandenberg. En dit allemaal met zijn Burden, Heart of Mine. En deze ken je natuurlijk ook wel, hè. Ja, ze komen uit een tv-serie in de tijd. Hier is muziek van The Cats from Fame. En hier zijn ze met Star Maker.

Inderdaad, onze onverheerlijke hit natuurlijk. Dat was natuurlijk Agneta Falsco. Toen haar tijd op was bij ABBA, is ze alleen gaan zingen. Heeft een paar mooie hits gehad. Onder andere deze natuurlijk met The Heat is on deze maandagmiddag. En hier is Het Goede Doel. En dit allemaal samen met René Vroeger natuurlijk. En Een Eigen Huis. MUZIEK

Ja, inderdaad, hoe lang is dat geleden dat ik deze nog gedraaid heb natuurlijk, hè? René Vroger en een eigen huis. Als ik zo eventjes naar de klok kijk, wel, dan is het zo direct tijd geworden voor het hitste nieuws van toen. Maar eerst nog eventjes deze van Nanny Cherie en Buffalo Stance. Would you sit down scratching and give me a beat?

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Zo, een hele bijzondere goeie maandagmiddag uit Lunchbreak Breaking News van Toen. Mijn naam is Patrick Jacobs. Hier is het Lunchbreak Breaking News van Toen. Dus John Denver, onder andere bekend van zijn hit Leaving on a Jet Plane, komt om het leven in 1997. Als hij met zijn zelfgebouwd vliegtuigje tijdens een proefvlucht zonder brandstof komt te zitten en daarna neerstort in de buurt van Montego Bay. Hier is niemand meer dan John Denver en Leaving on a Jet Plane.

0: de Lunchbreak met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunchbreak en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit-tip van Patrick.

Inderdaad, het is een nieuwe hit voor deze week. Een lekker dansbare plaat natuurlijk. Music is my medicine. Van velen van ons natuurlijk. Hè. Ja, music is medicine. Het helpt mensen genezen. Het helpt mensen blij te maken. Inderdaad wel. Milk Inc. natuurlijk uit België. Hartelijk welkom in deel 2 van de lunchbreak deze maandagmiddag. We zijn er nog tot 1 uur natuurlijk hier op jouw fantastische radiostation. En u kunt ons altijd bereiken via de gekende kanalen natuurlijk. Via de media, ja. Zo, tijd geworden voor deze. Hier is Manfred Mann en de Mighty Queen.

Uiteraard een van de weinigen die er bestaat natuurlijk van live opnames. En dat was Manfred Mann en de Earth Band natuurlijk. En dit allemaal met hun Mighty Queen. Dat allemaal in je lunchbreak deze maandagmiddag. Wel, als je eventjes juist afstelt. Wel, we zijn er nog tot 1 uur natuurlijk met de nodige muziekjes en de nodige vitamintjes. Live vanaf de branding van de Noordzee als het

0: straat heen zit er een ruwe bolstrijd aan de buitenkant. Maar aan de binnenkant is hij zacht als zout, als koekjes. Ja, inderdaad, ik zou het zomaar formuleren. Ik heb het allemaal over Teddy Swims natuurlijk met zijn Bad Dreams. Ja, maandagmiddag, we moeten weer aan de slag natuurlijk. Hè. We hebben weer een nieuwe week voor de boeg met nieuwe kansen en nieuwe dingen dat we moeten leren of we moeten doen.
1: Dus onze
0: LP van de week, wel, dat is heel de week. Of onze artiesten van de week, dat is Suzanne en Freek en Hou Verweg.

En daarna de hele week zijn zonder onze artiesten tot en met vrijdag natuurlijk Susanne en Freek. En dit keer met Halverwege. Morgen weer met een andere song natuurlijk. Inderdaad, we leren ze zo een klein beetje beter kennen natuurlijk. En dat allemaal in de lunchbreak. Als je aan tafel zit, smakelijk eten in ieder geval. En geniet er een klein beetje van, zou ik zeggen. Ook al is het maandag, hè. Ja, inderdaad, en is het een klein beetje zwaar. We sleuren je wel helemaal door de maandag heen. Met lekkere muziek op je radio natuurlijk.

0: zaterdagmiddag, zoals deze wel, dan is Jackie Graham heel goed verteerbaar als je mij vraagt. En dit allemaal met haar Set Me Free. Als ik zo eventjes kijk, is het tijd geworden om onze toetjesplaat weer al te draaien. Ja, het is weer altijd om afscheid te nemen. Wat mij betreft graag tot morgen dinsdag. Ben ik er weer met een hele nieuwe spliksplinter, nieuwe lunchbreak hier op jouw fantastische radiostation. Stay tuned, zou ik zeggen, want er komen nog een heleboel goede programma's aan.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Wat is onze toetjesplaat van de dag geworden? Wel, dat is Trio en Da Da Da.

We zijn wederom begonnen aan een nieuwe start van ons programma Oud en Nieuw voor jou, luisteraars. Een uur lang mogen wij wederom voor jullie de pareltjes van toen en nu draaien. Muzikaal namen we al een reisje naar zee, samen met Willy Sommers.

Ik heb een heel mooi liedje van mijn jeugd. De Merrymen brachten hun eerste versie uit van Big Bamboo uit het jaar 1966. Het werd daarna een grote zomerse hit in 1969.

jaar was ik toen dat deze plaat dan ook echt een hit werd in 1969. We blijven dan maar in de jaren 60 zeker met de Shadows en Cliff Richard.

0: U luistert nog steeds naar de Oud en Nieuw Show. Ik heb nu een mooi plaatje van Paul Severs klaar liggen. Zeg eens meisje. Maar ik denk dat onze Rudolf hier iets meer van kan vertellen.
1: Ja, Anja, Paul Severs is voor mij altijd een hele toffe en sympathieke collega geweest. Ik heb met hem ook gelukkig heel wat optredens kunnen doen. En het was echt enorm tof om met Paul samen te werken. En natuurlijk, nu heb ik ook het groot genoegen en plezier om met de mensen die destijds achter hem stonden, zoals Freddy Dano, dus heeft heel vaak met Paul Severs gespeeld. Dus, en dat is de meneer ook die momenteel dus al mijn nieuwe producties maakt. Dus zo zie je maar hoe klein dat de muziek wereld is.

oorspronkelijke nummer van Rob Zorren, maar vandaag opnieuw uitgebracht door deze mooie stem van Sinneke en Ik Doe Wat Ik Wil. We gaan het wat rustiger aandoen met een hele mooie stem. Daarmee doen we heel wat vrouwelijke fans een plezier. Julio Iglesias.

Na dit prachtig nummer gaan we over naar een verzoekje. Ik kreeg een verzoekje binnen van Frans en Janine. Die vroeg, willen jullie een liedje draaien van Bobby Prins? Nou, ik heb zijn allereerste liedje gekozen, In Zomernacht. Nee, In Gitaar en een Zomernacht. Hij nam het op 18-jarige leeftijd. En daarna kwam zijn grootste liedje, Santa Maria.

Bobby, waar is de tijd naartoe? Een jongen, 18 jaar, dat is lang geleden. Hè? En nu pas 79 geworden. Dus ik hoop dat je nog enkele jaren kan doorgaan met natuurlijk op het podium te staan. Want dat verlangen natuurlijk de fans allemaal. Bobby Prins dus met een gitaar en een zomernacht. En deze. Oh, wat een mooie plaat. Ken je ze nog? Draaien we ook graag in oud en nieuw. Liva.

0: Ik heb een heel mooi liedje liggen, speciaal voor mijn collega Frankie. Het is wel eentje van Wiltura in mijn caravan. Vind je dat erg?
1: Dat vind ik fantastisch. Je weet, ik ben een echte Tura-fan, Anja. Daar doe je mijn plezier mee.
0: Oké.

0: The Brotherhood of Men met hun Kisses for Me. Baby, bye bye. Het blijven toch echt zo van die leuke platen die we met veel plezier blijven draaien. Hè. Onverslijdbaar zijn ze. Zo heb ik ook eentje klaar liggen van Corrie en de Rekels. En dan richt ik mij even tot ons Anja. Ik heb hier een nummer klaar liggen, Anja, van Corrie en de Rekels met Rozen die bloeien. Weet jij precies uit welk jaar dit afkomstig is?
1: Ja, volgens mij uit 1971. En het is ook geschreven door onze eigen Pierre Gartner.
0: Dat is natuurlijk als Nederlander fier op. Hè. Maar ja, je mag er fier op zijn. Dus we gaan luisteren, Anja, naar Corrie en de Rekels. Een productie, zoals jij zegt, van Pierre Gartner, vader Abraham. En het komt uit 71. Even genieten van Rozen die bloeien.

Corrie Konings met een prachtige song, dus Rozen die bloeien. En het doet me altijd terugdenken aan mijn eigen moeder, want dat was haar favoriete song. Met dit gezegd zijnde, vrienden, ga ik al afscheid nemen. Dat doet zometeen Anja ook meteen van haar favoriete platen. We zijn er heel graag terug bij met een volgende Oud en Nieuw Show. Maar dit is mijn afsluiter van vandaag. Blue Rolls, tot een volgende.

Bij dit liedje van Desmond Dekker uit het jaar 1968 ga ik ook meteen afscheid nemen. Voor al de beste lieve luisteraars, bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Hopelijk is het dan iets minder warm.

0: Deze was ik helemaal vergeten. Ja, Squitty Politti van heel lang geleden, jaren 80 klanken. En The Word Boy. Ik zei The Word Girl.
1: 80 is prachtig.
0: Zo is dat. Nog meer uit de jaren 80. En daarna gaan we naar de dag van vandaag. Ik beloof het hoor. Hier is Jimmy Cliff en Sunshine in the Music.

zo hoort het toch ook. Jimmy Cliff voor je. Sunshine in the Music. Nou, ik hoop dat je het hoort. Dat het tot je doordringt. Ik heb een nummer van André Hazes junior klaarstaan. Een doodgewone man zingt hij over. Misschien heeft hij het wel over zijn vader, want dat was een doodgewone man. En erg aardig, moet ik zeggen. Ik heb hem ooit geïnterviewd, namelijk. Lang, lang geleden.

Ja, deze dame timmert aardig aan de weg. Mel van de Vintage Future. En Echoes, die is van een paar maandjes terug. Best goed gezongen, hoor. We gaan eens even kijken in het verleden met Split Enz. Een van die vergeten groepen. Met een message to my girl.

ontzettend lang niet gedraaid. Zeg van Split Ends. Dat is ook al een heel oud nummer, hè? Message to my girl bij Dekker Radio ben je. En ik heb een mooie Nederlandstalige klaarstaan. We zeiden het altijd verkeerd om. Nico Paniek en de Haakzaaiers. Maar dat is toch niet zo? Nee, Nico Haak en de Paniekzaaiers natuurlijk.

Lekker radio. Tadam-tam. Zo is die. Leuk, hè? Uit 1975. Dat is een tijdje terug, hè? Oh, hij gaat nog verder ook. Nou, ook mijn mond nog even. Oh ja, ik had nog wat anders klaarstaan. Tot aan het half uur. Deze van Carlos Santana. Dat is een geweldenaar, hoor. Moet je horen. Samen met een prachtige zangeres. Niet alleen uiterlijk, maar ook qua zang. Michelle Branch. Samen met gitaarvirtuoos Carlos Santana. Kan niet fout gaan. Samen spelen ze The Game of Love.

is natuurlijk het devies van Gino Vanelli. Uit 1974. People Gotta Move. Bij Dekker Radio deel 2 voor dit uur ben je. Dit is Shark Attack. Ken je die naam nog? Dark is the night. Ja, natuurlijk. Je kan altijd nog een lichtje aandoen, toch? En daarna Wende.

verbaal zeg. Wende met S10. En dan heet het Sterrenloper. Dat lijkt me sterk op de sterrenloper. Maar goed, ja. Doe maar.

0: Dekkerskabaal, hè?
1: Dekkerskabaal Radio was dit met Bruno Mars. En dat was Finesse. Jawel. Nou, gelukkig. Cappuccino. I miss you. Met een suikerklontje graag. Doe veel meer.

0: hoor het, het orkest valt uit. Knalboom uit. Ja, Squirty Politi. Ze zijn al naar de kroeg. Hoor je wel? The Word Girl.
1: Dekker Radio.
0: Dan maar even wat vlotters. Uit Nederland afkomstig. Is het nou zomer op de radio? Ja, met Dekker wel. Uit 2002 komt hij van Leona Philips.

En omdat het zomer op de radio is, heb ik nog deze leuke bewaard van Huey Lewis en de News over Heart and Soul.

0: Wat een leuke terugblik naar de jaren 80 met Ten Sharp. Jij bent zo speciaal. You.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem.

0: Kijk, aan die radio decibelmeter te zien, had hij volledig in het rood. Heel wat mensen hebben radio op volle krat gezet met deze geluiden van Ram Jam. Dat was Black Betty.
1: Als

Je voelt het aan het topje van je teen. Dit wordt absoluut een grote hit. De nieuwe van Cameron with Cam Kingdom Affair. En dit is de Italiaanse vrouwenhartenbreker Eros.

0: kan het echt niet laten om zo van jou te houden. Stop Loving You uit de glorietijd nog even Toto.
1: We naderen de turbulentieplaat. Gelieve voor uw veiligheid geen gehoorbescherming te dragen.

plaatje heeft echt iets. En dat is de reden waarom hij regelmatig aanwezig is in die turbulente show. Robin Hillen, 20 seconds. En we hebben nu 20 seconds om een sigaret op te gaan steken. Oh.

dat hangt hier ook uit in de radiostudio. Roken van sigaretten kan niemand je beletten, maar niet roken in dit lokaal is beter voor ons allemaal. Maar geen kat die daarachter luistert, hè? Blue Haze was dat met smoke.

0: trouwens. Ook al gemerkt waarschijnlijk op de radio, hè?
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten. Uw veiligheidsriem om te doen. Want de hits knallen uit de radio.

Ondertussen zijn we allemaal al een goede vrienden geworden met die turbulente show Janet Jackson Together Again. En als we allemaal samen zijn, dan luisteren we naar Miles Smith.

0: Sommige mensen maken van hun leven een echte puinhoop, maar niet getreurd. Na regen komt zonneschijn. Dat was nog even Miles Smith en My Mess. Op naar de top van het uur. En dat doen we in het gezelschap nog even van Neil Horan.
1: Jacques van Bellegem en zijn crew wensen jou een fijne verderzetting van de dag.

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: De mooiste hits uit het verleden. Dit is Muziekwilde met Dirk van Moorhem. Bij jouw favoriete radio.

Help Falling in Love. The King Elvis Presley. Een nummertje dat ze vindt op zijn album uit 1961. Blue Hawaii genaamd. Hè? Stond toch een aantal weekjes in die hitparades. Hè? Gecoverd door onder meer UB40, 18's Baccarat, Andy Williams, Eraser en nog een heleboel anderen. Hey, welkom in een nieuwe muziekwereld. I Love to Love, Tina Charles.

nummertje dat ze opgenomen werd in 1983. En op 3 februari 1984 uitgebracht werd als single. When the Lady Smiles, een nummer van de Nederlandse rockformatie Golden Earring. Die werd opgericht in 1961 en was vlak voor de opheffing in 2021 de oudste nog bestaande rockband van Nederland. Het was op dat moment tevens een van de langste bestaande bands ter wereld. When the Lady Smiles, Golden Earring. Like Me Cast, een gunversie van Allemaal.

0: De beste hits.
1: Dirk van Morem.
2: 1970.

aan het gaatje. 1988. Daar gaan we naartoe met Tanita Tikaram en Twist in My Sobriety. Welkom. Het is Muziekwereld op jouw favoriete radiostation. Met een prachtige opname van deze Tanita Tikaram.

It's All in the Game. Tommy Edwards, een nummertje dat wel werd opgenomen in 1951. En pas in 1958 in die toentijdige hitsparades terechtkwam. Een nummer dat ook door heel wat grote artiesten werd gecoverd. Denk maar aan Cliff Richard, The Four Tops, Barry Manilow van Morrison, Jason Donovan ook, Tony Orlando en Down. En nog zo'n heleboel anderen. We gaan naar Nederland. En dat doen we met The Cats. One Way Wind. Muziekwelden. Bij jouw favoriete radiostation.

Johnny Cash, Here Waylon Jennings, Kris Kristofferson en Willie Nelson. Samen vormden zij de supergroep in de tijd, Highwayman. De succesvolle samenwerking van de vier countryzangers kwam in 2002 definitief ten einde toen Waylon Jennings in zijn slaap stierf als gevolg van diabetes. Een jaar later stierf ook Johnny Cash aan de gevolgen van diabetes. Kris Kristofferson die overleed in 2024. Here comes that rainbow again. Lied eigenlijk over de regenboog, hè? Terug zomerse muziek op de radio met Disco Samba 1976, Belgisch werk Two Man Sound.

de zingende vrachtwagenchauffeur. Hè, heeft heel wat hitjes gezongen in dit genre. Hè. Henk Wijnaert, zijn containersong in 2011 en een jaartje daarvoor in 2010 deed ze voor België Tom Dice mee aan het Eurovisie Songfestival. Winnaar werd Duitsland met Lena Meyer, Landrut en Satellites. En Tom Dice die bereikte een zesde plaats met 143 punten in de tijd. Hè? Me and My Guitar.

0: steeds uit het verleden. Dit is Muziekwilde. Met Dirk van Morem. Bij jouw favoriete radio.
1: Alleen voor jou.

gingen heel ver terug in de tijd met de Cadillacs, een Amerikaanse rock'n'roll en doo-wop zanggroep uit Harlem. In oktober 1955 verscheen deze Speedo en die zich ontwikkelde tot superhit nadat de Cadillacs met geraffineerde choreografie waren opgetreden in de kerstshow van Alan Freed. En kan je deze nog? There's another him, Cuba Cabano at Cuba, Barry Manilow. Leuke muziek hier op jouw favoriete radiostation in Muziekwelden.

0: koningin van het levenslied, Maria Servet bij Nederlandse zangeres was dat. De artiestennaam was natuurlijk Zangeres zonder naam. Als de witte rozen bloeien konden. Als de witte rozen bloeien gaan, zo is het, hè. Ho, ik kijk naar de studioklok en die gaat toch stiltjes naar het einde. We moeten snel afscheid nemen. Hier zijn de Bloodgown Band Gang. We
1: call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.
0: Inderdaad, de Bad Touch. Ik wens jou nog een hele leuke verderzetting van je dag hier op jouw favoriete radiostation. We zijn er volgende week weer met een uurtje muziekbeelden. Graag tot dan!

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootaandert.
2: Uur na uur muziek.
3: DJ Kickens. 90s mix.
4: 90s mix. 90s mix. 90s mix.

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aantert.
2: De mooiste liedjes uit de vorige eeuw. Dit zijn de muzikale parels. Zomer met Stef Tielemans.

0: Voulez-vous coucher avec moi ce soir, Lady Marmalade? Dat was La Belle uit 1974.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.
0: En zo zijn we weer vertrokken voor de Muzikale Parels. We gaan op zoek naar de mooiste liedjes en de mooiste zomerliedjes uit de vorige eeuw. Dit is alvast Creedence Clearwater Revival.

0: 60s. Eden Kane was dat. Well, I ask you. En laten we er geen gras over groeien. We maken tijd voor de vinylplaat.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 23 juli 1977. Yes, sir, I can boogie. Dit nummer betekende de grote door.

0: zaak voor het Spaanse duo Baccara. De zangeressen werden ontdekt tijdens optredens met flamenco-invloeden. Het is producer Rolf Soya die er een disco-concept rond bouwde. Het nummer werd een gigantisch internationaal succes. Wereldwijd gingen er meer dan 18 miljoen exemplaren over de toonbank en daarmee werd het een record voor een vrouwelijk duo. Het is een absolute disco-klassieker uit de jaren 70.
1: Dit is een 70s vinylparel.

extra lange versie was dat van One Night in Heaven van de M-People. Zometeen komt Christophe Van Dam naast mij zitten voor Hit Story. Maar eerst nog eens naar de 80s. Doe met Tight Fit en The Lion Sleeps Tonight.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: De Bar Case werden in 1966 opgericht in Memphis, Tennessee, als zeg maar studiobandje voor het befaamde soul-label Stax Records. Een jaar later koos Mr. Otis Redding himself hen als zijn begeleidingsband. Nog in 1967 verscheen de eerste eigen single van de Bar Case. Soulfinger werd in de zomer van dat jaar een top 20 hit in de States en Vlaanderen en een top 10 hit bij onze noorderburen. Op 10 december 1967 sloeg het noodlot echter toe. Het vliegtuig van Otis Redding stort neer in Lake Monona in Madison, Wisconsin. De soulzanger komt samen met 4 leden van de Bar Case om het leven. Trompetist Ben Coley was de enige overlevende van de crash. Bassist James Alexander zat in een ander vliegtuig. Achteraf stellen Coley en Alexander een nieuwe band samen. Ze zijn onder andere te horen op nummers van Isaac Hayes. Coley verliet de Bar Case in 1971 en overleed op 21 september 2015 op 67-jarige leeftijd. Een ander lid, gitarist Marcus Price, werd in 1984 na repetitie vermoord. De misdaad werd nooit opgelost. En in 1984 scoorde de Bar Case enkel in Vlaanderen een top 30 hitje met het funky klinkende Saxomatic, afkomstig uit hun toenmalige LP Dangerous.

dat zal voor morgen zijn. Als je net inpikt, fijn dat u meeluistert. Dit zijn de muzikale parels, wekelijks te beluisteren op je favoriete radio. Met zometeen een one-hit wonder. En we hebben ook een vergeten muzikale parels. Maar eerst een stukje muziek dat je zeker en vast kent in de versie van Leo Sayer. Dit is de versie van de Three Dog Nights.

0: Vandaag gaan we terug naar
1: 1971 met Guy Fletcher. Die stond bekend als de songwriter voor onder andere Cliff Richard en Elvis Presley. En die scoorde onverwacht een solo-hit met Mary in the Morning. Opvallend genoeg wordt het nummer enkel in Nederland een grote hit. De single die werd geproduceerd door Anita Kerr en blijft Fletcher's enige solo-succes. Achter de schermen blijft hij wel actief als songwriter en muzikant. Het is een typisch voorbeeld van een regionale one-hit wonder.
0: Een one-hit wonder.

Robertson en Only the Lonely. We zitten in de zomer en dan heb ik ook zo'n zeer kort zomerverhaaltje. Want ieder familie heeft wel eentje. De zelfverzekerde barbecue-kampioen. Gewapend met een tang, een schort en veel zelfvertrouwen. Of het vlees gaar is, dat zien we straks wel.

0: stukje belpopmuziek bij de muzikale parels van Scooter en Tattoo Turkey.
1: Een vergeten muzikale parel.
0: Even luisteren. Ken je deze nog? The Buffons en My Girl Donna.

belangrijkste orgaan in je lichaam. Het mag niet te veel gekwetst worden. Carol Douglas die had daar een passend plaatje over. My Simple Heart. En zij bracht ons naar het einde van deze aflevering van de muzikale parels hier in de zomer van 2026 via je favoriete radio. Volgende week dan doen we het graag terug opnieuw. En vandaag besluiten we met deze Franse klassieker van Claude François, Magnolia Forever. Geniet van de zomer. Tot volgende week.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Met die gezellige plaatjes van toen. Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
3: Summertime 1976.
0: Trots paradeplaats.

0: Als het buiten toch warm is, dan is het lekker om naar Starbuck te luisteren. En Moonlight Feels Right. Dit mooie nummer kwam echter niet in de top 40 terecht en bleef steken in de tipparade. Mooi binnenkomen voor een nieuwe aflevering van de jaren 70. Fijn dat je luistert. Wat kun je verwachten de komende 2 uur? 5 uit de top 10 van in de 2e uur. Daar maken we ook bekend wat de nieuwe albums zijn. En daar krijg je ook een track van te horen. We hebben even kijken in beide uren een muzikale connectie, een van A naar B in het eerste uur. En wat deze albums voor deze aflevering van de jaren 70 betreft, hebben we Blue Kentucky Girl, Emmylou Harris en The Stranger, dat prachtige album van Billy Joel. Maar we gaan eerst even een muzikale connectie leggen met de enige hit voor Gus Williams. Hij zat ook in Solution, een top 27 hit voor Canyon to Canyon.
1: 1979.

Rob Hoeke met een vergeten plaat, Try to Realize. En dat nummer bleef steken in de tipperaden. En wij verbonden Rob Hoeke met Cus Williams, want die zat in tijden van deze opname in de groep van Rob Hoeke. En dan hebben we dat mooie album Blue Kentucky Girl van Emmylou Harris, die trouwens haar carrière startte met Gwen Parsons. Album stamt uit 1979, haar zesde album. Hield dat bij ons 8 weken vol in de album top 50 en piekte op 13. Hier is Beneath Still Water.

0: geweest.
1: De jaren 70. Wat ken jij er nog van? De plaat die vergeten is.

wat is dit toch eigenlijk een heerlijk nummer. Paul Bouy en Ik heb de mot in mijn lijf. In 1979 de enige hit voor deze Belgische volkszanger uit Antwerpen. En piekte bij ons op 30. Ja, en dit soort plaatjes zul je nog wel eens vaker tegenkomen. Hier in de jaren 70, want we maken het programma natuurlijk zo afwisselend mogelijk. En dat is juist zo leuk daarvan. We gaan naar Amerika, naar de Billboard Hot 100. 1970, nog in de Motown-periode. De Spinners hebben een vierde hit en een top 14 hit voor It's a Shame.

60. En het nummer wat we zo even gedraaid hebben werd later ook nog eens een keer een hit voor de New Seekers. We hebben zometeen een mooie van A naar B, maar we gaan eerst even kijken in de tipperade. 1971, Petula Clark. Haar grootste top 40 hit had ze in 1967 en This Is My Song eindigt op nummer 1. Maar dit nummer niet, en dat kennen we natuurlijk ook van Jesus Christ Superstar. I Don't Know How to Love Him.

0: Radio Groothaaldert, de radio die het doet.
1: Hey, hey, hey, Groothaaldert.
2: De jaren 70 met Gerard Hanink.

met deze van A naar B laat Focus wel even horen dat ze van alle markten thuis zijn. Janus, dat was de B-kant van Hocus Pocus in 1971, de tweede hit en piekt op 10. En we hebben maar even de albumversie gedraaid. En over albums gesproken, The Stranger van Billy Joel. Velen beschouwen dit als het beste album wat hij uitgebracht heeft. Ik kan me daar enigszins bij aansluiten, omdat hij nog wel meer mooiere albums heeft uitgebracht. Dus een keuze is voor mij niet zo heel erg snel te maken, maar het is een prachtig album gewoon. Album stamt uit 1978, vijfde album, hield het bij ons 10 weken vol, piekte op 22. From an Italian restaurant. Hier is Billy Joel.

Stephanie Mills en What You Gonna Do With My Love. En dat was in Amerika in 1979, moet ik zeggen. Haar eerste hit en piekte daar op 22. Maar daarvoor had ze ook al een heel mooi wapenfeit op haar naam staan. Want ze speelde namelijk Dorothy in de Broadway musical The Wiz. En wat het eerste uur betreft, lieve mensen, dat zit er bijna alweer op. Maar naar de harde realiteiten van vandaag ben ik natuurlijk graag bij jou terug. Ik heb nog een mooie Amerikaanse hit. En daarvoor gaan we in 1976 de 12e hit voor America en een top 23 hit voor Today's the Day.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rondavond.
2: Tijden herleven met die gezellige plaatjes van toen. Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
3: Summertime. Yes, sir, boy.
4: 1979.

Carlsberg. En ik moet zeggen dat ze wel enigszins geïnspireerd zijn door de Dire Straits en All the President's Men. Enige top 40 hit, piekte op 30. En de groep was opgericht door Ad Kraaienveld van de Bintangs. En je bent weer helemaal terug bij de jaren 70. Fijn dat je erbij bent. En zometeen ga je genieten van 5 uit de top 10 van. We hebben natuurlijk The Stranger van Billy Joel. En Emmylou Harris en Blue Kentucky Girl. En wat albums betreft, aan het eind van dit uur maak ik ook bekend wat de albums zijn voor volgende week. En daar ga je ook een track van horen. En we hebben een muzikale connectie. En daarvoor gaan we naar 1978. De derde hit voor Love en meteen een dikke vette nummer 1 hit. You're the greatest lover.

0: deze muzikale connectie gingen wij lekker het Nederpop-archief in en kwamen bij de Whiskers terecht en Morning Dew. En de groep die komt uit Bergen en voorheen heette ze het Ger Dijkhoorn Quintet. En de Whiskers, het nummer wat we draaiden, dat is geproduceerd door Hans van Hemert. Vandaar ook de connectie, want hij produceerde ook You're the Greatest Lover van Love. En Morning Dew, dat werd later in de jaren 80 nog een hele mooie hit voor Long John Baldry.
1: De 5 uit de Engelse top 10 van
0: 26 juli 1973.

9, Bloemink en Randy. De zevende en laatste hit voor Roger Cook en Madeleine Bell. En piekte op 9. Zo meteen op 7, de zesde hit. En de top 7 hit. En zijn vijfde top 10 hit. Saturday Night's Alright for Fighting. Elton John. Maar dit is een hele mooie op 8. De eerste hit voor Clifford T. Ward. Komt uit Engeland. Piekt op 8. Hier is Kay.

David Bowie, mateloos populair in Engeland op 4, Live on Mars. En dat was zijn 7e hit en 5e top 10 hit. En het nummer zou op 3 eindigen in de

De Doobie Brothers met het duidelijke stemgeluid van Michael McDonald en Little Darling in 1977 in Amerika de 15e hit. En dan zijn we beland bij dat prachtige album The Stranger van Billy Joel. Album uit 1978, zijn vijfde album. Er staan ook een paar hele mooie hits op. Only the Good Die Young, Just the Way You Are and She's Always a Woman. Hier is The Stranger.

Athens en Kiss and Say Goodbye. In 1976 wist dit mooie nummer 3 weken stand te houden op 1. En overmorgen gesproken, Blue Kentucky Girl van Emmylou Harris. Haar 6e album, en dat was in 1979. We gaan een klassieker draaien. Save the Last Dance for Me.

Debbie Lou Harris met Save the Last Dance for Me van het album Blue Kentucky Girl brengt ons alweer bijna aan het einde van deze aflevering van de jaren 70. En ik hoop dat je met veel plezier hebt geluisterd. En hopelijk vond je ook de variatie heel erg te waarderen. Je kunt het altijd herbeleven. Ga zometeen of ga binnenkort naar de Facebookpagina facebook.com/de jaren 70. Waar zet ik een link voor deze uitzending voor jou klaar. Zometeen natuurlijk heel veel plezier bij mijn collega's hier. En ik heb nog 2 tracks van albums waar we volgende week aandacht aan gaan besteden. Zometeen uit 1975, 11e album van Neil Diamond, Jonathan Livingstone Seagull en Lonely Looking Sky. En we hebben het eerste album van Christy, de groep van Jeff Christy. We schrijven 1970, Inside Looking Out. Ik bedank je voor het luisteren. Ik wens je een hele fijne dag toe. En graag tot de volgende week.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Musicbox met medewerking van Zeezenders van Vroeger. Zeezenders van Vroeger is de groep op Facebook met de herinneringen aan de zeezenders en de muziek uit vervlogen tijden. Ben jij een liefhebber van nostalgie? Sluit je dan ook aan. Praat, post en geniet ook mee. In de Musicbox beleef je 2 uur lang elke week het gevoel van Zeezenders van Vroeger op jouw favoriete radiostation. Stay tuned.

Goedemiddag, het is weer maandagavond. Zonder gezellig als je er weer bij bent natuurlijk. Ja, het is weer de tijd voor de Musicbox Time. 2 uur lang. Lekkere hits uit de 13 allemaal. Goed, lekkere plaatjes. En we begonnen met Ellen Foley en What's the Matter Baby. Dat allemaal in samenwerking met de zeezenders van vroeger. 2 uur lang de lekkerste dat je ooit gehoord hebt uit de zeezendertijd natuurlijk. Deze ken je natuurlijk ook allemaal. Hè. Het wordt weer tijd voor de surfers. En dit allemaal met hun windsurfing.

Als het over watersporten gaat, wel, dan is Nederland natuurlijk de bovenste top van de bergen natuurlijk. Inderdaad wel de surfers en dit allemaal met hun windsurfing. Maandagavond, gezellig als je er weer bij bent. De maandag die zit er weer op. Hè. Op naar dinsdag, zou ik zeggen. Op naar het volgende weekend. En ja, dat allemaal met lekkere muziek hier op jouw fantastische radiostation natuurlijk. Want die mensen die zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. En het is tijd geworden voor Albert Hammonds. And I don't wanna die in an air disaster.

Uiteraard, en zo zijn er veel van zijn collega's natuurlijk omgekomen in vliegtuigrampen. Onder andere John Denver en dergelijke meer natuurlijk, ja. Albert Hammond en I Don't Wanna Die in een air disaster. Daarom had hij waarschijnlijk ook wel een hekel aan vliegen, als het ware. En heeft hij deze song gemaakt hier op de maandagavond in de Music Box, ja. En hier zijn de dames van de Dolly Dodgers, ja, inderdaad. Dames met weinig kleden om het lijf, maar toch hele mooie muziek. Hier zijn ze met Radio.

Inderdaad, toen was het nog steeds mode om naar haar kleine vierkante kastje te luisteren. Inderdaad, al de Dolly Dodgers en dit al met hun radio. Tegenwoordig luistert iedereen meer en meer via de computer naar de radio natuurlijk. En ja, daardoor zijn er ook internetradio's ontstaan en dergelijke meer natuurlijk. Hè. Inderdaad wel. Anders waren we ook een piraat natuurlijk. Hè. Inderdaad. Hier is Donna Summer en The State of Independence. In de Musicbox op maandagavond. Goedenavond, van harte welkom.

inderdaad, ik heb zelf al een lekkere taaltje gevonden, zo van normaal. En net dan met een wat moet ik doen? Wel, ik zou zeggen, laten we ons inspannen en 2 uur lang lekkere muziek draaien hier op de radio. En dat in de musicbox natuurlijk. Iedere maandag weer opnieuw op jouw fantastische station. Hier is Too Limited and Spread Your Love. Als het ware zoals met love, peace and good music. Ja, inderdaad wel.

kwam in een Achterhoek uit Nederland. Uit de LP De Alle 13 Goed. En er zijn er een stuk of van die 25 plaatjes gemaakt natuurlijk. Van die LP's. Dus kunnen we daar nog heel wat muziek uit putten natuurlijk. Hè. Inderdaad wel hier in de musicbox. En dat was Too Unlimited and Spread Your Love Around the World. Hier is You, 69.

de muziek die ons doet terugdenken aan witte stranden, blauwe zee, blauwe luchten. En lekkere wijn natuurlijk, hè, ja. Muziek van de Italiaanse Andrea Bocelli en Conte Partirò. Hier op jouw fantastische radiostation in de Musicbox deze maandagavond natuurlijk al, ja. Doet ons denken aan vakantie. Ja, toch bij mij inderdaad wel. En misschien moet je nog met vakantie gaan dit jaar. Wel, dan wens ik je heel veel vakantiegenot natuurlijk. Neem gerust je radio mee. En dan kun je ook blijven luisteren overal waar je gaat. Naar de radio natuurlijk, hè, inderdaad wel. En ook naar de Musicbox onder andere. Hier is Maxime. En de eerste keer.

inderdaad eventjes terugdenken aan de allereerste keer natuurlijk. Hè. Ja, en dat allemaal met Maxim. Hier is Los de Rio. En dit allemaal met Marcarena.

Inderdaad, een dansje dat iedereen wel kon meedoen natuurlijk. Hè. De Macarena. Het doet ons eventjes terugdenken aan die mooie zomer van 1989 natuurlijk. En dat allemaal met Los Del Rio hier in de Musicbox. Hier is Nakatomi. And Children of the Night.

inderdaad, Frank Aston. Je kent hem wel. En dit allemaal samen met Mariska van Kolk natuurlijk. En Let Your Love Sun Shining. Ja, inderdaad wel. Een klein beetje liefde en een klein beetje zon. En dan is de koek weer gebakken natuurlijk. Inderdaad wel. Hier is Gerard Joling. Dit allemaal met zijn Shangri-La. Ja, inderdaad.

En inderdaad, hopelijk heeft hij Shangri-La al gevonden, Gerard Joling. En nog lekker Nederlands, hè? Wel, hier is Hans de Boy. En als je vliegt, wel, kan je ook wel eens buiten vliegen natuurlijk, hè? Goedenavond, maandag op je radio. De Musicbox, 2 uur lang. Op jouw fantastische radiostation, 24 uur per dag, 7 dagen.

Inderdaad, deel 1 zit er alweer op van de Musicbox natuurlijk. Ja, bedankt om te luisteren. In ieder geval een groepje terug te zien na het tijd zijn en dergelijke meer natuurlijk. Was muziek van Babe en dan met Dolly de Dol. En als het niet gaat over dat koetje die gekloond geweest is, wel, dan zal ik het niet meer weten natuurlijk. Goed, ik neem afscheid van jullie. Tot zo na het tijd zijn. Zijn we er weer met deel 2 van de Musicbox.

0: hier is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur, muziek.
3: De Music Box met medewerking van Zeezenders van Vroeger. Music. Zeezenders van Vroeger is de groep op Facebook met de herinneringen aan de zeezenders en de muziek uit vervlogen tijden. Ben jij een liefhebber van nostalgie? Sluit je dan ook aan. Praat, post en geniet ook mee. In de Music Box beleef je 2 uur lang elke week het gevoel van Zeezenders van Vroeger op jouw favoriete radiostation. Stay

Boys. Verder de George Baker Selection, Hollies, Zombies, Christie, Supremes, Deep Purple, Fleetwood Mac en vele, vele anderen. K-Tels, voor de all-time greatest hits. 40 originele artiesten op 2 schitterende stereo-LP's voor slechts 27,50. Ook op 8-track en muziekassetten. Vraag naar K-Tels nieuwe dubbel-LP, 40 all-time greatest hits.

Hartelijk welkom in deel 2 natuurlijk van de Musicbox hier op jouw fantastische radiostation. En we begonnen dit, programma met Hazel Dean en Jealous Love. Dit allemaal in samenwerking met Zeezenders van vroeger. En we gaan er weer tegenaan voor een uurtje lang lekkere muziek. Hier is Ron Brandsteder. Ron Brandsteder, ja, zo moet je zeggen. En So Long, Marianne.

En daar had die dame die mee zingt, die ken je natuurlijk ook, hè, uit de tijd van Love. Ik heb het allemaal over José natuurlijk, met Ron Brandesteder. En dit allemaal met So Long, Marianne was ook een grote hit natuurlijk in Nederland. En deze kennen we van Da Da Da en dergelijke meer. Hier is Trio en de Toeler Rappeldoe Loer. Of zoiets.

luisteraar in alle hitparades aller tijden. En als een pijl naar boven gestegen natuurlijk. Ik heb het over de Golden Earrings, sinds ze hun laatste concerttour hebben afgerond. Wel zijn ze weer helemaal, helemaal bij natuurlijk in de hitparades. Golden Earring dus uit Nederland en dit allemaal met When the Lady Smiles. Maandagavond van harte welkom in deel 2 van de Musicbox natuurlijk. En dit allemaal in samenwerking met zeezenders van vroeger. We hebben nog een heleboel goede, lekkere muziek voor je klaarstaan uit die tijd. En hier is Laurie Spey en Time to Go.

inderdaad Laurie Spee. En dit allemaal met haar Time to Go. We kennen haar natuurlijk ook nog van House for Sale en dergelijke meer natuurlijk. Hè. Maar dat was een van haar nakomende hitjes als het ware. Laurie Spee en Time to Go. We blijven nog tot aan de top van tijd zijn. Hier op jouw fantastische radiostation natuurlijk. En hier zijn de Cats en La Diligence.

De originele René en Renato natuurlijk. En is ook gecoverd geweest natuurlijk door een Nederlandse zanger en zangeres. Ja. Ben ze eventjes kwijt. Als je het tegenwoordig niet allemaal opschrijft, dan vergeet je het zomaar. Was natuurlijk ook gezongen geweest door Alberti, ja, door haar en haar vader natuurlijk. En Save Your Love, my darling, save your love. Hier is Jew Bourne and Going Out of My Head.

inderdaad onder het motto herinner zich deze nog uit die prachtige film. Ja. E.T. from Home, weet je nog wel, met dat rare mannetje. Team from E.T. en dat was de Future World Orchestra natuurlijk hier op jouw fantastische radiostation. Want die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. Helemaal gratis en voor niets, omdat ze het graag doen en omdat het kan natuurlijk. Dus Future World Orchestra en Team from E.T. En hier is Yardbirds and People and Heartbeats.

band die zeker bekend is in de dance scenes. Overal over heel de wereld trouwens. En dat was Yardbirds and People. En dit al met hun Heartbeat uit 1986 alweer. Wat is het lang geleden. En deze komt uit de film. Hier is Patricia Pai met Tomorrow.

mag inderdaad echt lekker eventjes uitblazen op een maandagavond. Zoals deze met Patricia Pai natuurlijk. En dit allemaal met haar Tomorrow. Ja, zij is en ze bleef natuurlijk de ex van Adam Curry. Hè. Inderdaad, al was een grote DJ in de tijd. Ja, hij was bijna 2 meter toch. Hier is Irene Cara, Flame, op jouw fantastische radiostation. De musicbox nog tot aan de top van de tijd zijn.

Zeezenders van Vroeger is de groep op Facebook met de herinneringen aan de zeezenders en de muziek uit vervlogen tijden. Ben jij een liefhebber van nostalgie? Sluit je dan ook aan. Praat, post en geniet ook mee. Stay tuned. Out of sight. In de Music Box. 2 uur lang het beste uit de LP-lijsten aller tijden. Presentatie.

In een speciale versie van de Banana Ramatjes natuurlijk. En dit allemaal met hun Really Saying Something. Had ook een paar grote hits natuurlijk in de jaren 80. En deze konden we toch ook niet overslaan natuurlijk vandaag. Hier in de Musicbox zal ik zo even kijken. Wel, het is stilaan tijd om afscheid van jullie te nemen. Wat mij betreft graag tot volgende week. Volgende week maandagmorgen ben ik er ook natuurlijk. Maar maandagavond ben ik er zeker voor jou hier op de radio. En dat allemaal met een nieuwe aflevering van de Musicbox. Met de beste uit de tijd van de zeezenders. Hier is Vitesse en Rosalie. Tot volgende week en bedankt om te luisteren. En maak er nog een mooie week van. Bye bye.

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Luister mee elk uur van de dag naar de mooiste radio, Groot Aandert.

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Grootouders.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Radio Groot Aandert.